Day. Ik heb veel lijn nu, bij daar. Lidt voor mij is fijn. Ik kan blijven hier, leeuwing ting. Ik ga doen mijn nu.